0: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Capelle aan den IJssel is een bestelbusje uitgebrand aan het kopspoor. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het voertuig. Ze konden niets anders doen dan nablussen. Er kwam veel rook vrij bij de brand, die ook voor een stuk een woonwijk introk. Een kerk naast de bestelbus raakte niet beschadigd door de brand. Op meerdere plaatsen in het land hebben boeren actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden bij ons in de regio met trekkers op een viaduct over de A15 bij Papendrecht, langs de Merwedebrug in de A27 en aan de Brabantse kant van de Moerdijkbrug in de A16. De boeren willen dat ze hun stikstofvergunningen mogen houden en dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. Het verkeer op de snelweg heeft geen last gehad van de acties. In de Rotterdamse haven is iemand overboord geslagen vanaf een binnenvaartschip. Dat gebeurde in de Pistoolhaven in de Europoort. Slachtoffer kon er zelf niet meer uitkomen. Meerdere vaartuigen zijn er meteen op afgegaan. Uiteindelijk werd het slachtoffer uit het water gehaald door mensen van een roeivereniging. Hij zou wel onderkoeld zijn geraakt. En het mooiste doelpunt op het WK voetbal heeft een Rotterdams tintje. Want het werd gescoord in de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië.
1: City Cabral. Cabral. Ah! Het is een doelpunt! Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
0: Het was een verkiezing waarbij het publiek kon kiezen uit 12 doelpunten, ook van wereldsterren. En er is hard campagne gevoerd om Kaapverdië te laten winnen, zei de zus van Sidney Cabral.
2: Ja, we hebben zelf natuurlijk gestemd, doorgestuurd naar vrienden, familie. En vrienden en familie hebben het ook weer doorgestuurd naar hun vrienden en andere familie. Maar ook de Portugezen, die hebben het ook verspreid. Dus het is eigenlijk niet alleen in Nederland, maar ook in Kaapverdië, in Portugal.
0: Sidney Cabral is pas de zesde winnaar van de prijs, die sinds 2006 bestaat. Het weer, vanavond nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt. Daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Capelle aan den IJssel is een bestelbusje uitgebrand aan het kopspoor. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het voertuig. Ze konden niets anders doen dan nablussen. Er kwam veel rook vrij bij de brand, die ook voor een stuk een woonwijk introk. Een kerk naast de bestelbus raakte niet beschadigd door de brand. Op meerdere plaatsen in het land hebben boeren actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden bij ons in de regio met trekkers op een viaduct over de A15 bij Papendrecht, langs de Merwedebrug in de A27 en aan de Brabantse kant van de Moerdijkbrug in de A16. De boeren willen dat ze hun stikstofvergunningen mogen houden en dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. Het verkeer op de snelweg heeft geen last gehad van de acties. In de Rotterdamse haven is iemand overboord geslagen vanaf een binnenvaartschip. Dat gebeurde in de Pistoolhaven in de Europoort. Slachtoffer kon er zelf niet meer uitkomen. Meerdere vaartuigen zijn er meteen op afgegaan. Uiteindelijk werd het slachtoffer uit het water gehaald door mensen van een roeivereniging. Hij zou wel onderkoeld zijn geraakt. En het mooiste doelpunt op het WK voetbal heeft een Rotterdams tintje. Want het werd gescoord in de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië.
1: City Cabral. Cabral! Ah! Het is een doelpunt! Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
0: Het was een verkiezing waarbij het publiek kon kiezen uit 12 doelpunten, ook van wereldsterren. En er is hard campagne gevoerd om Kaapverdië te laten winnen, zei de zus van Sidney Cabral.
2: Ja, we hebben zelf natuurlijk gestemd, doorgestuurd naar vrienden, familie. En vrienden en familie hebben het ook weer doorgestuurd naar hun vrienden en andere familie. Maar ook de Portugezen, die hebben het ook verspreid. Dus het is eigenlijk niet alleen in Nederland, maar ook in Kaapverdië, in Portugal.
0: Sidney Cabral is pas de zesde winnaar van de prijs die sinds 2006 bestaat. Het weer vanavond nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt. Daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Drechtstad FM. 1

0: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Capelle aan den IJssel is een bestelbusje uitgebrand aan het kopspoor. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het voertuig. Ze konden niets anders doen dan nablussen. Er kwam veel rook vrij bij de brand, die ook voor een stuk een woonwijk introk. Een kerk naast de bestelbus raakte niet beschadigd door de brand. Op meerdere plaatsen in het land hebben boeren actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden bij ons in de regio met trekkers op een viaduct over de A15 bij Papendrecht, langs de Merwedebrug in de A27 en aan de Brabantse kant van de Moerdijkbrug in de A16. De boeren willen dat ze hun stikstofvergunningen mogen houden en dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. Het verkeer op de snelweg heeft geen last gehad van de acties. In de Rotterdamse haven is iemand overboord geslagen vanaf een binnenvaartschip. Dat gebeurde in de Pistoolhaven in de Europoort. Slachtoffer kon er zelf niet meer uitkomen. Meerdere vaartuigen zijn er meteen op afgegaan. Uiteindelijk werd het slachtoffer uit het water gehaald door mensen van een roeivereniging. Hij zou wel onderkoeld zijn geraakt. En het mooiste doelpunt op het WK voetbal heeft een Rotterdams tintje. Want het werd gescoord in de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië.
1: City Cabral. Cabral! Ah! Het is een doelpunt! Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
0: Het was een verkiezing waarbij het publiek kon kiezen uit 12 doelpunten, ook van wereldsterren. En er is hard campagne gevoerd om Kaapverdië te laten winnen, zei de zus van Sidney Cabral.
2: Ja, we hebben zelf natuurlijk gestemd, doorgestuurd naar vrienden, familie. En vrienden en familie hebben het ook weer doorgestuurd naar hun vrienden en andere familie. Maar ook de Portugezen, die hebben het ook verspreid. Dus het is eigenlijk niet alleen in Nederland, maar ook in Kaapverdië, in Portugal.
0: Sidney Cabral is pas de zesde winnaar van de prijs die sinds 2006 bestaat. Het weer vanavond nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt. Daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten.

Wij gaan met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een blij?

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Capelle aan de IJssel zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Purperhoek. Beide slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De steekpartij heeft waarschijnlijk buiten plaatsgevonden rond 1 uur of 2. Slachtoffers zijn op straat behandeld voordat ze met de ambulance zijn meegenomen. Volgens een woordvoerder van de politie is er 1 aanhouding. Over de aanleiding voor de steekpartij in Capelle is niets bekend. 2 behandelaars van de TBS-kliniek Kijverlanden in Portugal zijn vorige maand mishandeld door een patiënt. Ze kregen klappen en stomp op hun hoofd. 1 van hen werd ook geschopt. Een patiënt, een man van 26 uit Brabant, zat nog maar 3 maanden in de kliniek. Hij had TBS gekregen voor geweld. De rechtbank heeft hem voor de agressie tegen de medewerkers veroordeeld tot 6 weken gevangenisstraf. Begin augustus keert de man terug naar de Kijverlanden, maar dan wel op een andere plek dan waar hij eerst zat. Bij een ongeluk op de A17 bij Moerdijk in Brabant is gisterenmiddag een man van 28 uit Dordrecht om het leven gekomen. Hij botste met zijn bestelbus achterop een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde gistermiddag rond 4 uur. A17 richting Moerdijk was daarna tot laat in de avond afgesloten voor het verkeer. Het is de afgelopen weken extra A17 door een versmalling op de A16 bij de Moerdijkbrug. Daardoor staan bij het knooppunt Klaverpolder vrijwel permanent files. 2 Nederlanders mogen meer in omdat ze hebben gediscrimineerd. Ze hadden zonder toestemming een hardloopclub opgezet waar Indonesiërs niet welkom bij waren. Maar experts en mensen uit andere landen bij, schrijft de BBC. De Nederlanders hadden Indonesië al verlaten toen de immigratiedienst besloot dat ze niet meer welkom waren. Ze mogen dus ook niet meer terugkeren naar het land. Het weer zonnig, droog en zomers warm. Het wordt vandaag 26 tot 28 graden. Morgen volop zon, droog, tropisch heet. De temperatuur komt uit in de middag op 2 graden. In het westen zorgt een wind vanaf zee in de middag voor wat verkoeling. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 station voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Capelle aan de IJssel zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Purperhoek. Beide slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De steekpartij heeft waarschijnlijk buiten plaatsgevonden rond 1 uur of 2. De slachtoffers zijn op straat behandeld voordat ze met de ambulance zijn meegenomen. Volgens een woordvoerder van de politie is er 1 aanhouding verricht. Over de aanleiding voor de steekpartij in Capelle is niets bekend. 2 behandelaars van de TBS-kliniek Kijverlanden in Portugal zijn vorige maand mishandeld door een patiënt. De mannen kregen klappen en stompen op hun hoofd. 1 van hen werd ook geschopt. Een patiënt, een man van 26 uit Brabant, zat nog maar 3 maanden in de kliniek. Hij had TBS gekregen voor geweldsincidenten. De rechtbank heeft hem voor de agressie tegen de medewerkers veroordeeld tot 6 weken gevangenisstraf. Begin augustus keert de man terug naar de Kijverlanden, maar dan wel op een andere afdeling dan waar hij eerst zat. Bij een ongeluk op de A17 bij Moerdijk in Brabant is gisterenmiddag een man van 28 uit Dordrecht om het leven gekomen. Hij botste met zijn bestelbus achterop een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde gistermiddag rond 4 uur. A17 richting Moerdijk was daarna tot laat in de avond afgesloten voor het verkeer. Het is de afgelopen weken extra druk op de A17 door een versmalling op de A16 bij de Moerdijkbrug. Daardoor staan bij het knooppunt Klaverpolder vrijwel permanent files. 2 Nederlanders mogen Bali niet meer in omdat ze hebben gediscrimineerd. Ze hadden zonder toestemming een hardloopclub opgezet waar Indonesiërs niet welkom bij waren. Maar expats en mensen uit andere landen mochten er wel bij, schrijft de BBC. De Nederlanders hadden Indonesië al verlaten toen de immigratiedienst besloot dat ze niet meer welkom waren. Ze mogen dus ook niet meer terugkeren naar het land. Het weer zonnig, droog en zomers warm. Het wordt vandaag 26 tot 28 graden. Morgen volop zon, droog, tropisch heet. De temperatuur komt uit in de middag op 32 graden. In het westen zorgt een wind vanaf zee in de middag voor wat verkoeling. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug op de A16 Breda richting Rotterdam. 6 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. De vertraging is 10 minuten en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM.

0: A16 Breda richting Rotterdam staat 5 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. Door werkzaamheden is de rechterrijstrook ook dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.